0: is niet zien, Johanna, dat die winter dan slopen. Du verlaat met hoe we dan dansen, Jos, zo wa?
1: Het hurken.
0: Wat je vliegt hurken?
1: Nee, ja, hurken.
0: Dus, mes jergos, pigo, alting, kom zo tam in dan.